0: Ik ben Frank Jonbloed.
1: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
5: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
4: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
3: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
7: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
8: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewonnen hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goed verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
5: thema dit jaar is zorgen voor zee.
10: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
5: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
10: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
11: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
10: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
11: U kijkt er naar uit?
10: Ik, zeker, u komt toch ook?

0: Noordzee regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
1: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
9: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal in een rekje. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
10: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
12: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
11: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
12: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
1: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
2: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
1: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
1: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
2: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
1: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
2: Alle Bredense scholen doen mee?
1: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
2: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
1: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Nieuws en info.
8: Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
10: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen

0: talent mogen naar voren laten komen.
1: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
0: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
0: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is. Maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten. Dat we gaan werken, als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen. En aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
4: Ja, het is schoon. Ik ken een metalen erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
5: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
7: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
7: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar tweejaarlijks doorgaat?
7: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Dina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
12: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
13: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
13: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
6: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oh, dat is nogal de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus dat was niet moeilijk, hè.
15: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de spiekpietjes terug thuis zijn.
16: Van Martien is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
17: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit, dus naar de kliniek AZ-Amiaan, daardoor geblokkeerd wordt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
9: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
9: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
9: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
9: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
6: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
19: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Joke Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
22: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
1: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
22: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
22: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
22: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
22: Zeker, u komt toch ook?
0: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
24: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
25: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
26: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee, kalender.
7: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
7: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, en een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
9: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
2: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
2: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
5: Alle Bredense scholen doen mee?
2: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
2: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
11: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
12: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn, ook voor de buurt.
13: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeu groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
14: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
14: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
14: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Nina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis tussen vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hotel.
21: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
22: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
23: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
23: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar tweejaarlijks doorgaat?
23: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosthoever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met Schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
17: Ik ben David Nassus.
24: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
26: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan ik wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
26: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
26: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
26: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
7: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
9: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
10: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
11: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
11: thema dit jaar is zorgen voor zee.
12: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit.
12: Zeker, u komt toch ook?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
13: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
14: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
14: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
13: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
28: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dan om The Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
28: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
28: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat, uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
4: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die...

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
4: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
4: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nu zien we dat Oostende het heel stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
6: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
7: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
8: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
9: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step

0: een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
0: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
0: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
0: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
7: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt... en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateurvoetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
0: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
0: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
7: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
9: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
10: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder Enzo Spiljaard.
11: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
14: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. breder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
14: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen. Wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
14: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt. Dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
17: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren. De bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
17: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
17: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeu groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
18: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
19: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 20:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
20: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken, maken achter het station van Oostende, kunnen we dat terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
20: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vrankert.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
20: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
20: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
3: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.
21: Regionieuws.
3: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
22: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
22: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
3: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
24: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
25: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
21: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
13: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
13: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
4: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
13: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
13: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
13: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
0: Dit is Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
13: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
8: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten. Dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
8: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
8: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat, uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
8: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
5: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
22: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
18: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepen. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
10: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
10: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
11: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
25: Ik ben Nancy Bourquani.
26: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
21: Noordzee regionieuws.
27: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
22: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
22: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
27: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
29: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
30: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
31: Ik kwam als 15, 16-jarige naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
22: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
22: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
22: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
22: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
21: Regionaal nieuws en info.
0: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tangen.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: El de Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
12: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
13: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
12: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
13: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
12: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
3: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan. Dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
4: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
6: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosteroever bij betrekken, de wijk Opix, de vuurtoren. de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
6: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
6: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende van Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
7: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
13: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
7: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
13: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende van Anker.
7: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
13: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog gekocht daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
7: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
13: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
0: Regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré-Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
11: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij... Ja, die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
7: Het thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
11: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
11: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
11: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
11: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
15: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
16: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
17: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat

0: de branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat

0: we ja, die Aziatische honaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wikpotmethode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die honaar aan te pakken?
0: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
5: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
6: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
7: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
8: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstatus. Daarvoor was het wel plezant, maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
11: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
10: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
11: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
0: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
10: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
0: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
10: Alle Bredense scholen doen mee?
0: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
10: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
0: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
17: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
18: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
19: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 14:08. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
14: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
10: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
14: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van, wij hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van, we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen krijgen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
10: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
14: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van, willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende, en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode, en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
20: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
10: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
20: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
22: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
1: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
10: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
1: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
10: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
1: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
4: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
10: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
4: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor anker.
10: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
4: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
10: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
4: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een drumaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
6: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in Oostende. Dat is een keer iets anders. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
7: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
10: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
10: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
10: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
10: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
20: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
10: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
20: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
25: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
26: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
27: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
14: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
0: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
14: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
0: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
14: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
0: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
14: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
17: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
18: Radio Noordzee.
19: Noordzee regionieuws.
17: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
22: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
28: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
0: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
28: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
17: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
6: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
7: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
8: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en daar worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
2: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
2: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
19: Regionaal nieuws en info.
18: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
12: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
2: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
12: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
10: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
15: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
20: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
15: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
20: Het schooljaar loopt loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
15: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
9: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
21: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
22: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
20: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
22: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
20: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
22: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
25: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
26: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
27: Want die harnaalkroket, harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
20: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters, dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
20: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
20: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
21: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monsenweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
21: Bovan en de Lemayeux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur. het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeu-groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
0: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
0: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
21: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.

0: Anker, Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
1: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie, omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
0: thema dit jaar is zorgen voor zee.
1: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
0: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
1: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
0: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
1: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
0: U kijkt er naar uit?
1: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anschew.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
8: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van

0: Nee, die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dan om The Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalskaai. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
4: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
9: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
9: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
9: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
9: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
9: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
4: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten. En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinken waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
4: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
6: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
7: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
8: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
15: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
15: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
12: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
16: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
17: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
18: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
18: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
18: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
18: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, hè, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael van Nie.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
21: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
21: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
21: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
21: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
21: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
3: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
4: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
5: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
8: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dan om The Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
8: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
8: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij.
7: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
8: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Beauvin en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, en een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
7: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
9: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
11: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
11: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origine naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
6: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
7: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze leest.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
11: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
4: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokker en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
13: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
7: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
14: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm. 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
15: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
11: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
15: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
11: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
15: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW. Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
20: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
11: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
20: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang.

0: technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
0: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
5: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
6: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
7: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag...

0: graag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Métonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
4: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee regionieuws.
1: Bovan en de Lemayeux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij.
3: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
9: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorren, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
11: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
11: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
13: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
14: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
2: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
2: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
2: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
2: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Lemayeux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
17: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
19: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
20: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm. 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
21: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
21: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
21: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
23: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
25: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
5: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende veranker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
5: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende Veranker maar tweejaarlijks doorgaat?
5: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende Veranker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
14: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
7: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
9: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
10: Gezien dat de Oostroever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
2: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
2: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
2: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
2: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bovan en de Lemayeux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
11: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
11: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jos Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
16: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
16: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
16: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. Dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
16: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
16: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De weekvergadering voor de week Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzentorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
5: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
5: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
5: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
1: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
5: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
7: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
8: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
9: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
10: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
12: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
11: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
12: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
15: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische honaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
15: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
17: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
18: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm. 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
15: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
11: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
15: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
11: Alle Bredense scholen doen mee?
15: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
11: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
15: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas-instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven

0: De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
3: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst €141 miljoen te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
4: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
5: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten, was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los, dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
6: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosteroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten,

0: geweest. De zeewijding, alles samen kun je daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende, Frankrijk en Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpot. Methode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
4: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
11: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan ik wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
11: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Frankrijk.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
11: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkoop. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
11: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
1: Regionieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kiddypolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermijlenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
4: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
12: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
4: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke chanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
12: Zeker, u komt toch ook?
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
13: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
14: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
15: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
16: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan. over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen. Dan om The Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb. Meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid. Hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
17: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
16: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
17: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
16: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
17: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
16: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Regionieuws.
2: Bovan en de Lemayeux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot. Methode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
17: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
15: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
0: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
5: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
14: Ja, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm. 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
22: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
22: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
24: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Romina van Horen.
26: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
27: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
26: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
3: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
3: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
3: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
3: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
10: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
7: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
8: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
4: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
17: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
17: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
19: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
17: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
19: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
17: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
19: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende voor Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
0: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzentorren, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
17: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
17: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
17: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een drumaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
14: Je zit in de Nossebelk.
15: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
14: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
15: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
14: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
15: Het Oostends dialect.
14: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
15: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
14: Een breiningsge dunne knijker.
1: Noordzee regionieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
17: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
18: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij... die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
17: Het thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
18: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
17: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
18: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
17: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
18: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
17: U kijkt er naar uit.
18: Zeker, u komt toch ook?
1: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
17: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
25: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
26: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
27: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm. 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
17: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
17: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij.
17: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
6: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
12: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
17: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
12: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 60 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee.

0: 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
4: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade.

0: de in de haven. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
6: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
5: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
6: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
5: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
6: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
7: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origine naar het Kiddypolis hier in Oostende. Die vind je langs de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzentorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
8: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
5: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
8: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
5: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
8: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
10: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
11: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
12: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
13: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
12: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
13: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
12: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
13: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
12: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt... en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
14: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
13: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
14: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
16: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
17: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen ja, bij rood nee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm. 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
13: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
18: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
13: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
18: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
13: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
18: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
13: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
18: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
13: U kijkt er naar uit?
18: Ik, zeker, u komt toch ook?
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
13: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
19: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
13: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
19: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
13: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
19: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
13: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
19: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
13: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
4: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
7: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
6: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
7: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bovin en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
6: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
10: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Antri de Maree.
12: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ik luister her naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
8: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
6: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
8: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
6: Alle Bredense scholen doen mee?
8: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
6: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
8: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: En info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origine naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De weekvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzentorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
13: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
6: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
13: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
6: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
13: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is. Maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten. Dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
15: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
16: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
17: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
18: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
6: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
18: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
6: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
18: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
10: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri de Maree.
12: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
6: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
20: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
21: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen, dus uiteindelijk onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
22: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm, 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
23: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
6: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
23: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
6: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
23: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
6: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
23: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
25: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
25: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
25: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
25: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
25: Ik, zeker, u komt toch ook?
0: Radio en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
11: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, School voor Buiten Onderwijs.
13: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
14: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum.

0: aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten. Dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb. Meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid. Hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
4: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dom.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is

0: afgesloten schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
1: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
0: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
1: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
6: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 20:15 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kiddypolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Vicogne Groenendijk vindt plaats vanavond om 7:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 7:30 door in het VLC De Geuzentorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
7: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
7: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
7: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
7: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
9: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
10: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. regionaal-nieuws.be. Maar dat kan even goed telefonisch.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepen. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
11: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
0: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
11: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
0: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
11: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemaieu-groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
7: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
0: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
7: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
5: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
17: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
18: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
19: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm, 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.
3: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
20: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
0: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
20: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
0: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
20: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
4: Noordzee regionieuws.
5: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere-Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
24: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
0: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
24: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
0: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
24: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
24: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
5: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
3: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
4: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
5: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst. Die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
7: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
8: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
8: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee regionieuws.
1: Bovan en de Lemaye Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemaye Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, En ze willen een optreden, kom bij mij.
9: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kiddypolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groene Dijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
12: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
9: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
12: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
14: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
15: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
16: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepen. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeu Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
2: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
9: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
2: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
9: Alle Bredense scholen doen mee?
2: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
9: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
2: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Lemayeu Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeu Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spelier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpot methode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
21: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
22: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen, dus uiteindelijk onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
23: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm. 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
24: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
9: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
24: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van, wie hebben familieleden die in het verzet zitten? Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
9: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
24: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van, willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Kluik, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
25: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
9: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
25: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
9: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
25: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken. Music info.
0: Regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
26: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
27: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
28: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
29: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
9: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vrankert.
9: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
9: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: RC Regionieuws.
1: Bovan en de Lemayeux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterij

0: zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wikpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
1: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wikpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
2: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
1: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
2: thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. Dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?
3: Regionieuws.
0: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraak.

afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd Dagklapper.
1: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origine naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzentorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
6: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
7: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
8: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoel met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
11: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
10: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
11: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Antsiew.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
16: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
10: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
16: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
12: dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
18: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
19: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm. 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
16: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
16: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
16: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
16: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
24: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
24: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
24: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
5: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
21: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
22: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni.
6: Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
11: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken. De week Opex, de vuurtoren. De bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
10: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
11: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
10: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
11: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
13: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
6: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt... en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
16: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
10: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
16: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
6: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
26: Ik ben Patrick de Vit.
27: Ik ben Philippe Monseweijer.
28: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
12: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Deepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
10: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
12: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
10: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
12: Wel, we beginnen eerst met de Cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
10: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
12: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
6: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
14: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Regionaal nieuws en info.
15: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorren, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
9: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
10: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
9: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
10: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
9: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
10: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
9: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
10: U kijkt er naar uit?
9: Zeker, u komt toch ook?
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
19: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
20: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jackie Maas.
23: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
24: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeu groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
5: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
5: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
5: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
4: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
5: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
24: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: Bovan en de Lemayeu groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeu groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
6: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische honaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
24: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
6: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
24: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
12: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
16: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
21: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
24: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm. 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.
25: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
27: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
24: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
27: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
24: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
3: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
3: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
3: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
3: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
7: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
8: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
9: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
11: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
10: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
11: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen. Wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
10: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
11: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Lemayeux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
12: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
0: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
0: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende, Frankrijk met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honorie Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origine naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermijlenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
7: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
6: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
7: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
6: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
7: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Colomb.

0: Dus Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
0: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een drummaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
5: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
6: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
1: thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, over bevolking, over bevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
13: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
13: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben ook vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
4: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
14: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm. 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
15: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
15: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
15: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
15: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
17: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
19: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
20: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
20: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 16 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
7: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
21: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd de kleinheid van onze stad, zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
22: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 7:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
13: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
13: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
13: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
13: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spelier.
13: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
13: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
24: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
24: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
24: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee, dagklapper.
6: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzentorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermijlenfonds.be. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
8: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hansesite van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren. de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
8: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
8: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dan naderhand in de grote post nu. Hè? Alle jaren. Je hebt eigenlijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
9: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
10: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
11: Want met Vredesdansorkest in het Witpaard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
13: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
13: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
25: Ik ben Romina van Horen.
26: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oldenburg.
27: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
28: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
28: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
28: Wel, we beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En wat dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
28: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.
14: Nieuws en info aan de kust.
15: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
0: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzentorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
16: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
16: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
16: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
16: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
16: Zeker, u komt toch ook?
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
18: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
19: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
21: Ik ben Rudy de Meijer.
22: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
23: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
24: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
24: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
23: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
11: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
12: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
13: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
21: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
21: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
23: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
23: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Willy Sommers.
26: Ik ben Romina van Horen.
27: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
29: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
30: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
30: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
30: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
30: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
23: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen.

0: gebeurd in mijn geboortestad Oostende.
1: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, eigenlijk geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
2: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
3: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Lemaye Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst

0: plaatsgenomen naast de productiesite van de Lemayeux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wikpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
1: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapit uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wikpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
2: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
1: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
2: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
2: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzentorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster. Morgenster, een tweemaster. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
7: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
8: Wat is de bedoeling om de mensen een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
9: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij... die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
4: Het thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
10: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
4: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
10: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan en dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer, like dat hier vroeger in de cafés was, zeemansliederen, en dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
10: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
10: Zeker, u komt toch ook?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaré.
14: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt... en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
15: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
4: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
15: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
12: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
17: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
18: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise, en dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek, dus heel leuk om te doen uiteraard, ja.
4: En er is nu een nieuwe single, hoe is dat zo gekomen, wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Hey. Ja.
4: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
7: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
7: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
9: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
10: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
11: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendisch Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
13: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
12: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
13: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
12: Alle Bredense scholen doen mee?
13: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
12: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
13: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateurvoetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
10: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
9: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
10: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen. Wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
9: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
10: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee, dagklapper.
12: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origine naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
13: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
9: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
13: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
9: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
13: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
11: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
14: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
15: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
16: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
17: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
18: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
9: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
18: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
9: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
18: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
9: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
18: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
20: Ik ben David Nasus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemaieu-groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonne-installatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapit uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
23: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
24: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
25: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
26: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
9: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
26: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
9: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
26: Ja, wel, Er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan en dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer, like dat hier vroeger in de cafés was, zeemansliederen, en dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
26: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
26: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
7: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
12: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
12: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
12: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
3: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
12: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde.

0: de Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
3: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostende die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
4: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
5: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendisch Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.

0: Het is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
1: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
1: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
1: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
1: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
1: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermijlenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas-instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
4: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
4: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
6: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
5: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
7: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Pastor Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met Schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
14: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode. potmethode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
15: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
14: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
8: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
17: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
18: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
19: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
20: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
20: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
20: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
20: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
8: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld.
1: Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
23: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Romina van Horen.
25: Jup, ik zie Alain van Pruitlute.
26: En ik zie ook Alain, ook van Pruitlute.
25: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
21: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
27: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
27: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
27: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
27: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
27: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
3: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
4: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
5: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
8: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten. Dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
8: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
8: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
8: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
7: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
9: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
14: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
11: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
14: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
15: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origine naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
9: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
11: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
9: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
11: Alle Bredense scholen doen mee?
9: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
11: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
9: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
17: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
18: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
19: De Vestrap is ook het wat niks, maar elk steun dat men kan krijgen. Het is soms een hele moeilijke tin. Vorig jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepen. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
20: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
20: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
20: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is onze bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
24: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
24: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
3: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
26: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
27: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
27: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
27: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en groter kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende, Vrankeren met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxim Dong.
8: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versluis.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
13: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan ik wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
7: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
13: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vrankeren.
7: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
13: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
7: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
13: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
26: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
9: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: toekomst. Die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
0: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Lemayeux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen

0: als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
1: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise, en dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek, dus heel leuk om te doen uiteraard, ja.
0: En er is nu een nieuwe single, hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
1: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
0: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
1: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
0: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
1: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
6: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
0: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
10: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
11: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeu Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Noordzee-regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
12: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot. Methode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
0: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
12: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
17: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
18: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
19: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Bredene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen. Maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
20: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
0: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
20: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
0: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
20: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is. Maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten. Dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
15: Nieuws en info aan de kust.
21: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
22: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Hina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
24: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
0: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
24: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
0: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar tweejaarlijks doorgaat?
24: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Noordzee Regio Nieuws.
22: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Pastor Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
4: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
6: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is 20 euro lidgeld per jaar. En met die 20 euro dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
8: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
9: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
10: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
0: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
10: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
0: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
11: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En wat dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
11: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
22: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee
22: Regionieuws. Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende, en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
13: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
0: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
13: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
22: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
25: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
0: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
28: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen Die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is. Gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst. Die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
0: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
28: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
0: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
28: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen, de Drunken Sailor, horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
0: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
28: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
0: U kijkt er naar uit?
28: Zeker, u komt toch ook?
2: Nieuws en info. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
7: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info aan de kust.
16: Radio
5: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
0: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
15: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
0: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
15: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
0: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
15: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
0: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
15: Het is zo, als je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
22: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
19: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
20: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
22: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
6: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
6: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
22: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
22: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
19: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
4: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
19: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
22: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
26: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
27: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
29: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen. Maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
21: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project
0: K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
2: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
2: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
2: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
2: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
22: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
14: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
0: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
14: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
0: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
14: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen. En aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld. Radio
3: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
15: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
16: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
17: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
18: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 7:15. Hier bij Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
8: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
0: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
8: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
0: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
8: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Maillieu Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van

0: daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
1: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
2: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
1: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokker en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
8: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
2: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
8: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
2: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
8: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
8: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund.

0: ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetoren, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
5: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
4: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
5: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
4: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
5: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
5: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
5: Zeker, u komt toch ook?
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
7: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
8: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
9: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
4: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
16: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
4: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
16: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
18: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
19: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Brederen wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
20: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
20: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
3: Ik ben David Nasus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
7: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
7: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
7: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
7: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brede, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
8: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
9: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
10: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
12: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
11: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
12: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
11: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
12: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
7: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
13: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
7: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
18: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
13: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
18: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
13: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
18: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Towships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters, dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
7: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
8: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
9: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
4: thema dit jaar is zorgen voor zee.
9: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
4: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
9: Ja, wel. Er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan en dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer, like dat hier vroeger in de cafés was, zeemansliederen, en dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
9: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
9: Zeker, u komt toch ook?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Hallemees.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bovin en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt... en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
14: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
4: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
14: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
16: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
17: Om te beginnen, op vraag ook van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
18: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
19: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan. over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb. Meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid. Hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
19: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
19: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
4: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
19: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Matja Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
10: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
11: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bovan en de Lemaye Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemaye Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.

0: traders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: Jullie hadden een lijst van 19 documenten, dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
0: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Ella is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
0: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstreden. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken. Als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen. En aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
7: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we

0: Hanse Site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
0: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
0: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende, Franker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
4: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
5: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
7: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan ik wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
7: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
7: Wel, we beginnen eerst met de Cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch gekocht daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
7: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
6: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Noordzee regionieuws.
6: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
13: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
13: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
6: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
15: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
16: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
17: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
18: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
10: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
10: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
10: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
10: Zeker, u komt toch ook?
8: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
19: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
21: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
23: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
23: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
23: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
23: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
4: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
5: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
7: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
24: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
24: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
12: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Noordzee Regio Nieuws.
12: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
13: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
13: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
12: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Marcel van Tilt.
26: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
27: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
10: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
13: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
13: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
13: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
13: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: RMC Regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré-Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 20:45 brengt Filmclub 62 de film Origine naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 17:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 17:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
6: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
5: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
6: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
5: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
6: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Insor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
6: alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar. Maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
0: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier. Maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
8: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd. En iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
5: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
5: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zaki, en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
14: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapit uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
15: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
14: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokker en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
17: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
18: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
19: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
5: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
19: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor anker.
5: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
19: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
5: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
19: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.

0: Noordzee regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
7: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
2: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
7: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
7: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
7: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
7: Zeker, u komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
3: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
4: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
6: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
6: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
6: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
6: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt

0: ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzentorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
7: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
6: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
7: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
6: Alle Bredense scholen doen mee?
7: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
6: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
7: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Oh, dat is nogal de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangoro. En Gérard Dangoro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
9: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
10: Van Martien is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
11: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaat, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit, dus naar de kliniek AZMIAN, daardoor geblokkeerd wordt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen

0: liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
4: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
4: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur. Het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laadplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wikpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapit uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wikpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
10: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
9: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
12: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn, en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
13: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
14: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
15: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hansensite van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
10: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
15: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
10: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
15: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, zonzeezorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst. voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hallo, I'm Dario Dörda.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
21: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
10: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
21: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
10: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
21: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
10: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
21: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: Regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
3: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
4: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
5: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
7: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
7: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
7: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
7: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
8: U kijkt er naar uit?
7: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende, en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpot. Methode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
8: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dan om The Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
8: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origine naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Vicogne Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzentorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
3: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
16: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
17: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
18: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepen. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeu Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
3: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
8: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
3: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
8: Alle Bredense scholen doen mee?
3: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
8: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
3: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxim Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versleus.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovin en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur. Het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
8: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
24: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
25: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
26: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echthem liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
8: Wat is dat voor een kunstenfestival?
26: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
26: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
7: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
6: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
7: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kursaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
3: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
4: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
5: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
8: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Towships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken liggen achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
7: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
8: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meter. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vrankeur.
7: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
8: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkoop. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
7: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
8: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
7: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
9: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van I.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
11: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
7: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
11: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
11: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. Dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
11: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
11: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origine naar het Kiddypolis hier in Oostende. Die vind je langs Geende Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op Oostende.

0: aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
5: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
6: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt

0: opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
1: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
1: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt... en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
0: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
7: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
10: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die ervoor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
11: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
12: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
8: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
8: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
8: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
8: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
17: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echthem liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
0: Wat is dat voor een kunstenfestival?
17: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
17: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. D66 Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
1: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
19: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
20: Want met Vrede Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
21: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Leuven vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
21: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
7: Beauvais en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische honaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
7: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
7: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokker en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Burkwani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
24: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Towships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
7: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
24: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
7: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
24: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkoop. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
7: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
24: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
7: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
2: Noordzee, dagklapper.
6: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzentorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was u weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
9: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
0: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
9: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
0: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
9: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
0: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
9: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
0: U kijkt er naar uit?
9: Ik, zeker, u komt toch ook?
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
11: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
12: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
5: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeu groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Noordse Regionieuws.
7: Bovan en de Lemayeu groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeu groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
7: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
7: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
1: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
1: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
7: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
8: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
8: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
8: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
8: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
16: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
18: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
19: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
25: This is special, definitely not just because of that. It's just because it's also my last time for sure. First is gonna be a long, long rest. I have a lot of friends here, and for sure from time to time, definitely I will come.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
0: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur. Het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaren in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
0: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
7: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
9: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
10: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
11: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
23: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
23: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kursaal eind 26, begin 27.
2: Regionieuws.
7: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
24: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
0: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
24: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
0: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
24: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster. Morgenster, een tweemaster. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch mogen daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En wat dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
24: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, hè, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
7: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
3: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
4: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
6: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
6: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
6: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreedje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
6: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
6: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
7: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hello, I'm Dario Durja.
12: Ik ben Frank Jongbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
14: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7.

0: Zit hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen... Als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er... verbinden met mensen, dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie... Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
5: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
5: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
7: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geheel komen om je team aan te moedigen. Hè.
8: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
9: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
10: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomgevingen.

0: verleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
6: Ik ben David Nasus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wikpotmethode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
4: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
9: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
10: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
11: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
5: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
5: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
5: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
12: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu na al die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
12: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
3: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
4: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
7: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan ik wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
6: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
7: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diephang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diephang van 2,8 8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
6: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
7: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
6: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
7: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpot. Methode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
6: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
14: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
6: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
14: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
6: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
14: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
6: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
14: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
6: U kijkt er naar uit?
14: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
15: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
6: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
15: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
6: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
15: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij.
6: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
15: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
17: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
18: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
19: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
20: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
18: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
6: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
18: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis tussen vanaf 10 uur.
6: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
24: Dat moet ook natuurlijk. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè?
25: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
26: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik leef graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
27: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
8: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
6: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
8: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
6: Alle Bredense scholen doen mee?
8: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
6: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
8: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
6: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
6: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
7: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
9: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
4: Wel, ik denk
10: denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
4: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
11: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
6: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
11: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Bovan en de Lemayeux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpot slotmethode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
6: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
16: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
6: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
16: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
6: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
16: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
6: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
16: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
2: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
6: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
2: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
6: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
2: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
6: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
2: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
6: U kijkt er naar uit?
2: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
17: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
18: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
19: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
20: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dan noemde Bird of Paradise. En dan laat

0: schreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende, en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
7: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
7: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles zijn wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
9: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
10: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
11: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
5: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen.

0: waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
0: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Noordzee Regionieuws.
3: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
5: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
5: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
5: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
5: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
7: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
8: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
9: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: Beauvais en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische Hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
5: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
5: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
3: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
15: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kurszaal Oostende, het casino kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
15: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
4: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
4: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
4: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
4: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
6: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
7: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
3: thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. Dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
10: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur. het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeu Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
13: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
13: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokker en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
5: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
15: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
16: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier ja, mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
17: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
17: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
17: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, En ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
17: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms, het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
18: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
18: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
16: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
5: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
13: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
13: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
13: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
13: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Beauvais en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
13: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische honaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
13: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokker en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
23: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
23: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
23: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
24: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan. Dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
24: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken,
18: Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
4: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
6: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
7: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en daar worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
8: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
8: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
8: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
8: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael Van Nie.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt... en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
13: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
13: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokker en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
14: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
25: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten, voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
26: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
26: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
26: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
26: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
26: Zeker, u komt toch ook?
0: Noordzee Regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten.

0: overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. De muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dan aan de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat veilig een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
5: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
6: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
7: Want met Vrede Stadsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in? Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke

0: hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons frontgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
0: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Lemayeux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
2: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
2: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
2: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
2: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
11: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
12: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
13: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
14: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
15: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
15: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
21: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
22: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
23: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
23: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Veranker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
23: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkog gebouwen daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En wat dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast, omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
23: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij... Ja, die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Het thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
4: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee. Radio
5: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
18: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
24: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
9: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
7: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Noordzee regionieuws.
7: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
25: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
7: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
25: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
7: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
26: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
26: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
19: Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
25: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
25: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
25: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
25: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
28: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
29: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
30: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement.
7: De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepen. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeu-groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst meeschepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg mee aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bovan en de Lemayeu-groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeu-groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
25: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
25: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
7: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
5: een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
8: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
6: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercator-dok overschoot. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
10: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
10: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kursaal eind 26, begin 27.
16: Regionieuws.
7: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
11: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
9: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
11: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
9: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
11: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkoch gebouwen daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En wat dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
9: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
11: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
7: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
3: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
4: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
5: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus het was echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
7: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
8: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
7: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
7: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
7: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
8: U kijkt er naar uit?
7: Zeker, u komt toch ook?
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
8: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
9: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende.

0: Tuurlijk, en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten. Dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
3: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
5: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als

0: vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
1: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
6: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
5: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
6: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
5: Alle Bredense scholen doen mee?
6: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
6: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
9: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode, En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
6: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
5: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
6: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
3: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
10: Elk terras in Rotmiddelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
11: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren. Ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
12: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
13: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
14: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
5: Wat is dat voor een kunstenfestival?
14: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
5: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
14: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
15: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
5: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
15: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig in de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27. Radio.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
17: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
18: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
19: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
5: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
19: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
5: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
19: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
5: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
19: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
3: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
6: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
5: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
6: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
3: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Oren.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
0: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
5: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
0: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
5: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
5: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
5: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
1: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
5: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
1: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
5: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
1: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
5: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
1: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
3: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
7: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
8: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
21: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
5: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
9: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
12: Ik ben David Nassus.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
25: Wij doen dit al een aantal jaren in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
5: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
25: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
3: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
17: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
26: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
27: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
25: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
5: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
25: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
5: Alle Bredense scholen doen mee?
25: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
25: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
6: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echthem liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
5: Wat is dat voor een kunstenfestival?
6: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
5: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
6: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
14: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
15: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
16: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het Kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
19: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
18: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
19: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
3: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
25: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische honaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
25: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
3: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk Matthijven.
1: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
13: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
18: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
13: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
18: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
13: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
18: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
13: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
3: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee
3: Regionieuws. De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
18: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
18: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
8: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
18: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
18: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
18: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
9: Het is toch wel een weg dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
25: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
18: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten. Dat is

0: Hoe komen is het verhaal daarachter?
1: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
0: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
1: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
0: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
1: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende, en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpot. Methode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
0: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
8: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
10: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
11: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om

0: eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, je wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
0: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Noordzee Regionieuws.
3: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
5: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
5: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
5: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
5: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
7: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
8: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendisch Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bovan en de Lemaieu Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemaieu Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Nina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
9: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
9: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Towships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Deepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de Cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Matja Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
11: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
12: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeu groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
13: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
13: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
13: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
13: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
13: Zeker, u komt toch ook?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Lemayeu groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeu groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laadplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische honaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
17: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
18: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
19: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Natasja Waldman.
21: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
24: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
24: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
6: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
7: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
8: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
12: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
12: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
12: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
16: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
17: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
18: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
19: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
21: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
22: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
23: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
24: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kurszaal Oostende, het casino kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
24: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hallo, I'm Dario Durja.
7: Ik ben Frank Jongbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
25: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
25: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
25: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
25: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Regionieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
5: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
7: Yeah, I mean it's, you know, it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
10: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
11: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
12: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke chanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
12: Zeker, u komt toch ook?
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
15: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
16: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
26: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
27: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
27: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
27: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
27: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
4: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
4: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk.

0: toeristische attractie.
1: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen in dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
4: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
5: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
6: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
6: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
3: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
7: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
9: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
5: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
9: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
5: Alle Bredense scholen doen mee?
9: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
9: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer

0: georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
1: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
2: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
5: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
6: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
7: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
0: Wat is dat voor een kunstenfestival?
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk. En de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
14: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
14: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
11: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
12: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
11: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
16: Jullie willen het afmaken in Aalst?
15: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
17: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Ostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Ostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
19: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
20: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacquie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw. Dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Ostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Ostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het programma voor Ostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Ostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
1: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
12: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
1: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
12: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
1: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
12: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
1: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
21: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeen.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
11: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
12: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
11: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke chanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
11: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
11: U kijkt er naar uit.
12: Zeker. U komt toch ook?
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Ieport keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
11: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
11: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
11: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
14: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
15: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
16: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
17: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
18: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
17: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
19: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
11: Jullie willen het afmaken in Aalst?
19: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
20: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
21: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
18: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
21: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
23: Ik ben Patrick de Vit.
24: Ik ben Philippe Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
6: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
8: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
9: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
18: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
18: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
18: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
26: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
27: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
28: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
18: Wat is dat voor een kunstenfestival?
28: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
18: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
28: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
29: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles.
7: Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
18: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
7: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
18: Jullie willen het afmaken in Aalst?
11: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
13: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
8: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het Oud Kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
9: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
15: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het Kurzaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
16: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
18: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
16: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
11: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
10: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
11: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
10: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
11: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
10: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
11: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Marc. Hallo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Ieport keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
10: thema dit jaar is zorgen voor zee.
12: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
10: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
10: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
10: U kijkt er naar uit?
12: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
14: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
15: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
16: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
17: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkheren van Rotary Oostende ter Streep.
18: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
18: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
19: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
19: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
20: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
21: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
10: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
21: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
10: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
21: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
10: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
21: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
25: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
26: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
22: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
28: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
29: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende

0: DVD-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
0: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Dina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
10: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
10: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
10: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
10: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes. Muziek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek.

0: Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
1: Yeah, I mean it's, you know, it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
4: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
5: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
8: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
10: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
10: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Nieuws en info. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
12: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Towships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
9: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
12: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
9: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
12: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
9: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
12: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
14: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
15: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
16: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
17: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
16: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
18: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
19: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
9: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
20: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen... Die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
9: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
20: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
9: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
20: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
9: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
20: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
9: U kijkt er naar uit?
20: Zeker, u komt toch ook?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Tineke van Hallemees.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
6: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
23: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
25: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
26: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
26: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
26: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
9: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
26: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
7: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed